0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, Skakel Chris in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Luister gerus na my Grand Cameron, maandag tot saterdag 7 tot 5, Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.
2: Hi, I'm Dolly Parton and I listen to Jannie on Ramkat Radio.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: Gloria gewees van Laura Branigan. Laura Branigan in die jaar 1982 het sy kom hierdie Gloria, nee. Toe was jy? Ek was minus 2.
1: 82.
0: Toe was hoog.
1: Ja, nee, toe het ek nog geswak.
0: O.
1: Ja, ek is nie so oud nie.
0: Nou, ek sê, Lupio sê vir my, daar elimineer ek nie van sy liedjies op sy speellys vir die show net hierna. Hy staan vanavond in vir die verrooiing familie wat nie vanavond kan uitsaai nie.
1: Dis hy?
0: Moet vannacht hemelvaart, is hulle is om vanavond op wat kerk toe.
1: Ja.
0: Sê ek al by die kerk. Ek heb geen oorlogs of 6 uur op die hemelvaartdag.
1: Gewoonlik.
0: Is hy, ja. Maar nou sê ook my, great man, stink like.
1: Hoezo?
0: Maar hy het ook nog op die lijst gehad vanavond.
1: Oor, nee, Ludwig, haal hem af.
0: Sê hy dan. Maar, Wie bij zich, hoe komen ze vannacht nu, onder andere, mijn partner komt met die idee, ons van elke week meestal het ons een woord of een thema, wat ons nou die hele muzieklijst van die programma samenstel mee. En van Hansen was geweest, vrouwen namen. Of die naam nie titel is, of die liedje is, maak die zaak nie. Maar ja, so, ons het nou juist nou, dus ik kom het oorlog gespeeld.
1: Ja, en...
0: En die reis wat nog kom, is nog baie vrouwen namen.
1: Is net vrouwen namen.
0: Net vrouwen namen. Dis nie vrouwen maat, dis is getis maat.
1: Ja, maar...
0: Is nog ver.
1: Want elke dag is eindelijk
0: vrouwendag.
1: Dag vir die vrouwe, ne? Elke dag.
0: Nou, onthou jy die Beach Boys?
1: Ja.
0: Hy het ook een liedje oor die vrouwe naam gehad. Ja, en is naam genoeg. Gaan weer aan.

Morgen Bijo 10:21, Saterdag 12:27. Morgen Bloemfontein 11:21, Saterdag 10:21. Morgen Kaapstad 14:20, Saterdag 15 op na 19. Morgen Durban 18:21, Saterdag 17:23. Morgen Johannesburg 12:21, Saterdag 11:21. Morgen Kimberley 13:23, Saterdag 13:24. Morgen Mafeking 13:23, Saterdag 13:22. Morgen Nelspruit 12 op na 20, Saterdag 12:23. Morgen Pietermaritzburg 10 op na 19, Saterdag 10:24. Morgen Pietersburg 12:23, Saterdag 11:21. Morgen Port Elizabeth 14 op na 20, Saterdag 15:23. Morgen Pretoria 13:22, Saterdag 13:21.

Simon. De meisjes van die avond vonk, straatmuzikant, ze goed leeg honger en wacht. Zilvermunten van de voorbijgangers op te vangen. Een blinde met een witstok strompel en die kunstgalerijse gasten zien om niet. We oervolg die aardne wil van die artiest.

Simon. Antoje, Sint Marcus in Venetië, die duiven wat me jas toezak. Dit gelachen gezeerd leek voor jou, zoals Johannes die duiper.

0: Dat was een brief van Simon Quizel van Anton Goossen op raamkaterradio.co.za. Dan hoor ik het nogal natuurlijk iets laatst, maar nu wil ik niet. Ik zie Pieter Keksen naar die mixer, dus ik zie niet Marcus aan. Hij ziet het op de Samsung, op een Samsung stuk kreeg Marcus weer aan, die is allemaal amper klaar. En hij luurde naar die mixerkant.
1: Hoor je maar, ik denk die luisteraars wat nou op TikTok kijk kon zien, ons het nou ons oorfone aangehou.
0: Ja, ja.
1: Of opgehou, nee.
0: Opgehou.
1: Want omdat het zo'n mooi liedje is, mens moet om... Ek meen, ons kan nou nie hier in die atelier die luidsprekers nou top volume gee nie, maar...
0: Ek kan een beetje volume gee. Ja, die ding kan speel.
1: Nee, ek weet, maar

zijn parkie, zie ik die bergie in zijn mond. En staan en opkijk, verder naar boer, vanuit die vullers.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Let's go girls!

Medíachnu ze šokar. Das probleme met die bokke. Vliege trainer uit Marokko. Feier allemaal in die kokke. Leer je

Ik hoe prachtig is die mannen. Ik hoe mooi en ontspannen. Ik hoe rond was goed.

0: Dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boerewaskartel in die moeilijkheid. Hulle gaan iets speciaal nodig hê om die wedstrijd terug te trek.
1: Come on. Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.

0: Hey! Waar is al die mense?
1: Die game is eers volgende week, boys.
0: Robbie, wat nou? Ja, kom ons gaan huis toe.

0: Als ik weer kritisch zou gezend geweest door Alexandra Stijn geweest dan Mr. Saxo Beat. De vanmiddag zou gooien jullie show net die op raamkatradio.co.z. Goedemiddag Pieter, hoe gaan we jou?
1: Goedemiddag Jannie, met mij gaan het goed, dank je met jou.
0: Aan die gang, het lekker snot niet eens nie.
1: Ja, ik het zo'n beetje notterkie niet eens.
0: Ik het zo goed langs zondag gehad, maar ja.
1: Ja, maar ons werk om weg.
0: Dis hy jou. Wat vandag het om verjaarsdag vandag, wat op die dag gebeur, die geskiedenis, en ek geef jou vertaalde liekie vandag, of wat van diezelfde wijsie gebruik is vir twee verskillende liekies. Morgen en zaterdag se weer, internationale daar aan Pieter, jou nuus en jou sport en Granse liekie vir die week, alles tussen nou en vanavond 7 uur, net hier op Raamkat Radio. Is nog gehoor die toks, als ek uitgekom met ons het elke donderdag met hierdie soort ons het woord of het thema van die, vir die speelhuis van die muzieke. Vandag is jy anders vandag nie, vandag se thema is Pieter.
1: Saxofoon,
0: ja, ons gaan kyk wat ons nou bietjie gaan instrumente uitsonder op die donderdag shows.
1: Ja, maar hoor ek moet vir jou sê, dankie het jy vandag se speelhuis saamgestel het. Ek het gister probeer en al wat deurkom by my is 'n jazz en blues en dit sal nie gewerk.
0: Dis 'n goeie musiek.
1: Ja, maar nie vir 'n middagshow nie.
0: Nie vir draaishow nie.
1: Nee.
0: Welkom sê, middag vir Davie Voorie wat op die TikTok saam kyk. Hallo Davie. En dan is op vanmiddag se, of die show gaan antwoord vanavond sê weer toe op die TikTok en op die Raamkat Radio, nie waar nie. Op wat vir jou dan een bykie muziek op pad om vandag se verjaarsdag toe, die 4de juni 2026. Misschien alles nou vandag meestal, voor iwers nie die is daar saxofoonklanke in.
1: Dis reg, ja.
0: Dis om het sê, pertinent.
1: Jy het meer die kennis as ek wat dit aan betref.
0: Ek het so gedoen, laas jaar 6 november, ek het daar een bykie ging ook tussenin gekrap.
1: Woe, jy het gekroek.
0: Ek het Tertius vir ook geld, by Tertius toch my geld vandag.
1: Daar sê, dankie Tertius.
0: Wat vir jou, ontdek vir Jerry Rafferty?
1: Nee.
0: Het jy ooit van hom gehoor?
1: Nee.
0: Het jy Likkie al gehoor? Likkie genaamd Baker Street.
1: Ja.
0: Hy het baie saxofoon in. Dan af jou Paul Young, nie John Paul Young, net Paul Young met Love of the Common People.
1: Daarom ken ek baie goed.
0: En dan natuurlijk vir jou die Champs. Met die Likkie genaamd Tequila. Uit baie
1: saxofoon. Ek dog jy praat van kampioene wat sing, maar dat is die groep.
0: Kampioene kom eerst voor 2 weke as die jaar hier voorbij is.
1: Ja.
0: Hy heeft jou 300 rij pad en vandag se verjaarsdag toe, die is 4de van die 6de maand 2026. Jerry Rafferty, Paul Young en Danny James.

0: Want daar best weer.
1: Echt weer, ja. Tequila!
0: Nog een keer ver, Tuur.
1: Ver 3. Goed.
0: Ik geef versie met een systeem.
1: Well, oké. Okay.
0: Ik ga het
1: Tequila!
0: Dank je voor jullie. De Champs geeft al veel meer tequila op ramkaartradio.co.z. Vandaag is een saxofoon, thema van alle liedjes met twee keer saxofoon. En die, behalve nou, die volgende die wat nou iets uitstaande is. Verjaarsdag vandaag, zei vierde van die zesde maand. Vandaag via Christopher Durou, Divan de Beer en Flippie Pretorius. Is nou my pelle op Facebook, bij jou Pieter, ek hoor as baie meer as myne.
1: Ja, vanavond, of eindelijk vanmiddag, nee, verjaarsdag op my Facebook, vrienden op Facebook, Linda Visser, Theresa van der Merwe, Willy van der Merwe, hulle is nie familie nie.
0: Ja, okay.
1: Vernon Parsons, Bernadette Engelbrecht en Amanda Kamfer. Baie geluk vir julle, hoor.
0: Baie, baie geluk, man. Baie jare vir julle wees, dan ons onself, ek en Pieter, as ook Ramkaart Radio en nie, ja, kan wat deelik. Wat vandag vir jou vir die bekende mense, wat saam jou verjaar, Amerikaanse videospeletjie ontwerper van, onthou jy nog Prince of Persia? Ou videokind gewees.
1: Ja, ja, ou.
0: Nou, Jordan Mechner het om ontwerp. Die game. Goed. Hy is vandag 62 jaar oud.
1: O, well, oké. Okay.
0: Hy is jonger as jy.
1: Ja, dankie. Jy moet op in my ouderdom weggee oor die radio.
0: Amerikaanse actrice van Mrs. Smith, Wanted, Salt, Maleficent enzovoorts, gebore in Los Angeles, Californië, vandag 51 jaar oud, 51 jaar vandag, Angelina Jolie.
1: Well,
0: vandag 51.
1: Well, Brad Pitt's ex-vrou.
0: Ja, ja. Af, ja. Af, svikkerlig.
1: Ja.
0: Vandag 82 jaar oud Roger Bowles, Scottish saxofoonspeler van die groep Average White Band, gebore in Broad Ferry, Skotland. Hy speel saxofoon vir die band Average White Band.
1: Ek ken die band glad nie.
0: Ek ook nie, maar ek gesien die jaar vandag.
1: Ok, maar Average White Band, wat is nog sy naam?
0: Vandag ook vir jaar gebore in 1995, is Skotse, hoor nou mooi, is Skotse rugby in die vleel. 48 toets heeft gespeeld voor Skotland, 3 voor die Britse en Ierse Leeuws, Edinburgh Rugby, 87 wedstrijden.
1: Jo, dat wil gedoen wees.
0: Zover, hij is vandaag 31 jaar uit vandaag, net zo baie gespeeld, al groter rugby, professionele rugby.
1: So, hy het amper 1 wedstrijd.

Toen bij gelukkig een Chris Potgieter, wat ook vandaag verjaar. Een Chris Potgieter is nu DJ G, wat die mixer maakt voor Tertius Techno Show onder andere. Zijn vrouw is oom, wat vandaag verjaar. Oom Chris Potgieter. Dat is een Chris, nee.

Hallo julle, DJ Touch is hier so, Skakel Chris in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam. Sien julle.

0: Hulle breed gewees daar vir jou op Ramkat Radio. Part 1. Kalibria Part 1 gewees daar, Radio Edit. En oor featuring Natasha. Dit hier op Ramkat Radio. .7.za. Op die dag, Pieter, in 1896.
1: Lang paar jaar terug. Paar jaar terug.
0: Dit is 140 jaar terug, ja.
1: Ja.
0: Nee, meer. Dit is ongeveer, ja. Ongeveer terug. Toe het Henry Ford die eerste keer met een Ford voertuig in die straten van Detroit gery.
1: Het hy ook olie gelek?
0: Nee, ek weet nie. Op hierdie dag, 1984, vandag 42 jaar terug, Columbia Records sal hulle Bruce Springsteen's 7de studio album vry. Sy grootste commerciële sukses wat in die trefferlijste in 11 lande gehaal het en meer as 30 miljoen exemplare wereldwijd verkoop het.
1: Goeie genade.
0: Vrygestel vandag 42 jaar terug, die keer is vandag 42 jaar terug, gebore in Amerika.
1: O, oké.
0: Toe, hoekom?
1: Nee. Born in the USA.

0: Het leven is een klein vrij geweest daar op jou van jaar 84 met de liekie genaamde Heat Is On. Dis nie, hy is nog hier aan nie.
1: Nee, ek sê, eindelijk het ons
0: het hier nodig.
1: Ons doen vanavond hier nodig. Ek moet sê, dis die eerste keer het ons nou bekie meer ernstig koud kry hier in Neelstroom. Mm. Neelstroom. Neelstroom.
0: Is daar nie Rijkaard nie, Gerrit?
1: Moet wees. Moet nie vir Gerrit vraag nie, ek gaan sê ja.
0: 1941. 85 jaar terug.
1: Ja, jou wiskunde is nog goed.
0: Ja, nee, ek is wel in school gehou nie. Ek wou by the way. En toe wil ek gaan preek, maar praat vannig. Anyway, toe kom maar een liedje uit, met baie braas instrumente.
1: Ja.
0: Trompette, saxofone, trombone, en.
1: Ja.
0: Hy is ook pertinent deel van die hele, as ek soek nou van saxofone liedjes, vivenant, maar dit is program, kom hy amper eerste op die, nee, dit is tweede op een ander lijst gewees.
1: Ja, ja.
0: Een liedje onder andere van die ou genaamd Glenn Miller.
1: Wow, Glenn Miller.
0: Het die ene kant geblei, net hier achter die berg?
1: Ja, ja, hy geboer met koper instrumente.
0: Ja, ja. Hy het gehad, of sy band het gehad met In The Mood.

0: Dan zie jij niet dat DJG eerlijk in me. Dat was al bijna geweest. Dat was bijna lekker geweest. Ik mis eigenlijk jachtkamp. Ik en mijn broer MC AJ, mijn broer Andrew. Ons luister lekker samen naar jullie en ons waardeer het bij. Het is niet te zeggen als ons net DJ's en ons luister net klapmuziek niet. Dit is waar alles begin het is met die muziek. Als hij, gooi milies.
1: Dank je Gerrit, baie dank DJG. DJG Gerrit Beekers daar van Kempton Park, wat ook vanavond saam luister.
2: Waardeer.
1: Op vanavond Saramkwad Radio.
2: Waardeer. Het baie.
1: As ook vir, om andere in die handen, wat ook vanavond saam luister, hulle kan nie uitsaai vanavond nie. Ludwig gaan vir hulle instaan. Hulle het ook met griep in die bed.
2: Ek het so gesien, ek het so gesien. Ach, yes. Ek hoop julle word gauw gezond,
1: ja,
2: waar?
1: Ja, definitief, julle moet. Nou, die liekie, vandag speel het van Olivia Newton-John, Bangs of the Ohio.
2: Ja.
1: Uitgekom in 1971, en in, net die jaren na, in 1972, kom daar een 7 single uit van die ene Guy Korten.
2: Ja.
1: Nee. Nou, op die een kant was daar vir die plaat, want hy was nou 2 liekies op.
2: Ja.
1: Single, 7 Duim Breed en hy 2 liekies op.
2: Soos in die oude dag.
1: Single, single. Nou, op die een kant van die plaat was daar een liekie gewees waarvan die wysie geleen is by Pieter Maffay se liekie Peace Him.
2: Ja.
1: Vrede is Psalm.
2: Dis reg.
1: Nou, die liekie is dan nou op die een kant gewees, in Afrikaans opgeneem dan nou as liefling.
2: Ja, kan jy glo.
1: Op die ander kant van die plaat was daar een liekie gewees by die wysie van Banks of the Ohio, een liekie genaamd Al Goabai.
2: Ja, ek het, weet jy, ek het nooit daai vergelijk.

Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

0: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het 'n nuut sekere program op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: Hey body fans and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

0: Ligger wist dat van Stromae, zoiets. Hallo, vandaag is op rangwaterradio.co.za. Nee, dat is nog een leuk speel van die movie, The Dancing met saxofoon, nee?
1: Oui, ja, je hebt het gezien.
0: En heb je al ooit gedacht dan dat actually die song het pertinente saxofoon zullen?
1: En wat ze zang het is, Jannie?
0: Time of my life.
1: Oeh, time of my life.
0: Maar niet laatst gehoord, maar niet laatst movie gekeken.
1: Nee, lang terug hoor.
0: Lang geleden.
1: Lang geleden.
0: Time of my life.
1: Toen ik nog een kinders was.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Hadi, mijn naam is André van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke woensdagavond in om 7 uur en keier saam met my en Henry op iets van als lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop nie.

0: Ik is de audio van Bruno Mars, samen met Mark Ronson, Uptown Funk, op Ruimkater Radio. Open, zeer open, zit. Ah, die gebied is al gevoerd.
1: Nee, dat is om een keer gevraagd. Maar toen je mij daarop gewijs.
0: Hij is pertinent daarin.
1: Ja.
0: Nou, Pieter, lang terug, 1988.
1: Ja, ja.
0: Toen kom Tannie van Wallis. Zo kort tijd, Tannie.
1: Ja.
0: Toen zong zij een liedje. In 2 jaar na, 1990, toen kom aan een Tannie van Amerika.
1: Een lang tannie.
0: Met z'n woeste haar. Ja. Een man zijn naam was Ike.
1: Woeste haar, Tina Turner.
0: En ze zei, toen zij een baie groot treffer gehad met een liedje genaamd Simply the Best.
1: Ja.
0: Nou, jy is voor haar, 1988. Toen rijdt Tannie van Wallis.
1: Ja.
0: Zo kort klein tannie met lachte haar. Sy het gehad, of sy is opgeneem, gerelease 1988. Op, we zijn januari maand. En dan is ook gehad, ik heb om eens gaan kijken voor die datum. Ja, 18 januari 1988, toen record die Tannie van Wallis de liekie. En 2 jaar ja. Na, toen record die Tannie van Amerika de liekie.
1: Ja, ja.
0: En toen worden we voor de Amerikaanse Tannie een groot treffer. Maar, actually was daar heet geweest, voor zo'n staal te wees van die Tannie van Wallis. Of wie is die Tannie van Wallis?
1: Het ons net al gepraat, Dolly Parton?
0: Nee, Bonnie Tyler!
1: Well, okay.
0: Jou original zangeres geweest van The Best. Pas je op, wel eens. Net na tijd voor iets van alles aangebied van Andy Ludwig Vinter van Kimberly af. Tot volgende keer. Pas je op en goodbye. Zie je niet bij van Andy?
1: Ja, ik wacht een spanning dat ik ook kans krijg. Baie dank dat jullie ingeskakel het. Weer eens een baie lekker prettige program. Jannie, weer eens, jy het baie moeite gedoen om die liedjies uit te kies met saksofone. En ek het baie geleer vanavond, hoor, moet ek sê.
0: Baie dankie.
1: By jou kennis van elke liedjie saksofone gehad. Baie dankie. Allemaal mooi bly. En onthou, ons raai duime na boe, lewe is mooi.
0: Daar is een lekker aan te inkoe baie.

Nou sê, Little Boxes, eerste en toe, Listen to the Ocean, Nina en Frederik. Ek weet hier, die Listen to the Ocean was my ma's gunsteling liedjie gewees. Daar sê, ek sien julle het geval vir een sekonde daar. Ek hoop julle is nou weer op die lig en saam met my. Ek het net genoem dat hierdie Listen to the Ocean, wat nou net gespeel het, was my ma's groot gunsteling gewees op een stadium. Ok, nou, die groep Touch of Class, ne, met oorspronkelijke lede Dion van der Merwe en Ronel Erasmus, het in 1985 ontstaan en was aanvankelijk ook een begeleidende orkest vir Annelie van Rooyen, Manuel Escorcio en André Swartz. Hulle album, ek het een meis, ek en my meisie, dis reg, wat gedien 1992 in lucht gesien het, het gouden status bereik met 25.000 verkope en voortgegaan om 2 jaar later platinum status te bereik. Verskeie gouden albums het gevolg, bijvoorbeeld Bamboesbos, Stamtaibene, Moeniwarini, en Dion van der Merwe, sy gitaaralbums, Gitaar Boogie en Treffers van die Shadows, Crying Gitaar, en een hildeblik aan Ricardo Bornman, het ook gehoorstaan. Ja, was een magician met die gitaar gewees, ek het hom hier in Kimberley sien optreed, al by die groot gat, en hy is van die wat, hy speel die gitaar hier boos sy kop, en dan speel hy hom achter sy rug, en dan hop, hop, hop, hy saam met die gitaar, die hele wyte van die verhoog, en, hy is magnifiek, met die gitaar, en hy word geag as die beste gitaarspeler in Suid-Afrika, en dan is hy ook in die top lot wereldwijd. Ricardo Bornman album, het hy ook een hulde album in sama toekening ingepalm. Touch of Class het op die datum 19 albums uitgereik, gedurende hulle 2016 stel Touch of Class hulle splinternieuwe dubbel album getiteld 100.000 pere bekend. En op die album sing Ronel Erasmus, wat nou nie meer saam met hulle is nie, maar sy was een van die oorspronkelijke lede, en die hulle noem die liedjie Sal ek jy ooit weer sien. Ek sien op ander vlakke of ander media word hy genoem op die wal van die visrivier. Ok, hier kom Ronel Erasmus van Touch of Class op die wal van die visrivier.

Susie Quattro, gister 76 jaar oud, en sy lyk nog op en wakker, en sy lyk nog damn alright vir haar ouderdom. Ja, mens moet eintlik nooit vir iemand sê, vir jou ouderdom. Sy lyk damn alright, kom en stop daar. Ok, wat het ons nou? Die Four Tops is Amerikaanse sanggroep wat in 1953 in Detroit, Michigan, as die Four Aims gestig het, en hulle was een van die kommersieel suksesvolste Amerikaanse popmusiekgroepe van die 1960s en het gehelp om Motown Records tot internationale roem te drijf. Die groepse repertoire het elemente van soul, R&B, disco, volwassen contemporaire muziek, doo-wop, jazz en vertoonings ingesluit. Ons gaan na hulle luister en die liekie natuurlijk Sugar Pie Honey Bunch. Lekker ene van hulle gewees.

Vanity Fair, Each in a Ride, 1969. Right, ja, hierdie meisie, ek het ook baie van haar gehou, ek het haar muziek baie gelijk, en dit is Sandy Shaw. Sy is gebore as Sandra Ann Goodrich op 26 februari 1947 en was die meest suksesvolle vrouwelike Britse sangeres gedurende die 60er jare. Haar Puppet on a String was groot gewees, is die eerste Britse liedjie wat bekroon was, word as wenner van die Eurovisie sangcompetitie onder hevige protes van die Britse preutse media, wat meen sy is nie waardig nie, want sy was die ander vrou in een egskeidingszaak van, wie was het geweest, Veronica Shaw, nee, Veronica Murdoch, en haar man, Douglas Murdoch. Sandy Shaw het een graad in psychoanalyse verwerf en kondig haar uittrede uit die muziekwereld in 2013 aan. Ons luister na haar en natuurlijk die liedjie wat ons hoor, Sandy Shaw, laat sy sommer twee doen, sy het so ver gekom, Long Live Love, en dan direct daarna, Monsieur Dupont, al twee van Sandy Shaw.

is 6 Augustus 1953 in Zandvoort, Noord-Holland. Ja, dit is een Nederlandse meisje wat ek nou op die draaitafel het. En sy is een Nederlandse sangeres, vooral bekend vir haar deelneme aan die Eurovisie Sangcompetitie van 1970 en 77. En dan twee Aquarius, een klein oorwinning behaal het wat hulle gekwalificeer het om die 15e Eurovisie Song Contest, wat op 21 maart op Tuisveld Amsterdam plaasgevind het, te hou. Ons gaan luister na Stella, en die liedjie wat sy vir ons bring, is een Nederlandse vaarwel en tot ziens. Het is my een catchy wysie van hierdie liedjie, dis hoekom ek baie van hom hou, dis hoekom ek hom gekies het ook, om op die speellijst te wees. Vaarwel, tot ziens.

by Twain, Brian Adams en Def Leppard vervaardig het. Is een popliekie met lirieke oor verleiding. Breathless het nummer 1 op die Tsjechiese Republiek Pole en Verenigde Koninkryk bereik. Hul enigste Britse topper wat tot op datum. Kom ons luister na die Core Sisters met hierdie liekie van hulle, hierdie treffer, en die liekie se naam is Breathless, uit asem. Ok, dit is wat ek deesdae is as ek net my skoene vasmaak.

The Do Run Run van The Crystals. Ja, hierdie volgende ene vat ons nie net ver terug in die verlede nie, maar hy bring ons, herinner ons aan een ou sêding wat daai tyd baie gewild was. Alles was mos daai tyd gewees, was groovy man, dis groovy. En dit het beteken, dit is goed. Die Mindbenders is die groep wat hierdie volgende liedjie sing. En hulle was een Engelse maatslag groep van Manchester. Oorspronkelijk die achtergrondgroep van Wayne Fontana was hulle een van die verskeie optredes wat suksesvol was in die middel 60s van die Britse inval op die Amerikaanse trefferslijste en het groot nommers behaal met The Game of Love, I'm number one, met Fontana natuurlijk, en dan in 1965 het hulle hierdie ene gehad. A Groovy Kind of Love, jylle sal hom onthou. En ja, ek weet nie of jylle nog weet wat groovy is nie. Dis, hoe sal my sê, dis sharp man, dis sharp. Dit is cool, dis cool. Dis groovy. Kom ons luister. Groovy Kind of Love.

weer een van die baie ouwers, wat net oor die 2 minute lang is. Die Hollies. Hulle is een Britse popgroep, rockgroep, wat bestaan uit hulle bekendmerkende driedelige vokale harmonie stijl. Die Hollies is een van die voorste Britse groepe van die 1960s dis waar jy hulle gegaan het, met een totaal van 231 weke op die Engelse enkelspel trefferslijste in die 1960s, en dit is die van enige kunstenaar van die dekade. Hulle is die in 1962 deur Alan Clark en Graham Nash gestig. Hoekom denk ek altyd Graham Nash was een naloper gewees? Of denk ek nie, ek denk aan Paul Nash, ne? Paul Nash, hy was een 100 meter naloper. Die eerste ou, denk ek, wat om onder 10 sekondes gehad op die 100 meter in 10 minute. Ok, hulle was bekend as een Mercy Beat groep in Manchester. Hulle is een van die min Britse groepe van die vroege 1960s, saam met die Rolling Stones, wat nog nooit ontbind is nie, en steeds opneem en optree. Ter erkenning van hulle prestasie, is die Hollies in 2010 in die Rock and Roll Hall of Fame ingelyf. Ons luister na hulle, en hulle sê hulle weet nie wat is kop of ster die so nie. Can't tell the bottom from the top. Die Hollies.

Die Hollies, lekker op en wakker groepie, wat baie lang op die voorgrond geblei het. I can't tell the bottom from the top. Die Kelly Family is die groep wat ek onlangs ontdek het, al is hulle al jare op die circuit, het ek nou die dag eers achtergekom hoe goed hulle is. Hulle is uitstekend, hulle is magnifiek. Hulle is een Europees-Amerikaanse muziekgroep, wat bestaan uit een multigenerasie familie, gewoonlik 9 broers en sisters, wat in hulle vroeë jare af en toe deur hulle ouers op die verhoog versel het. En nou, hulle speel die repertoire van rock, pop en volksmuziek, en hulle sing in Engels, Spaans, Duits en Baskies. Die groep het wereldwijd sukses behaal op treffersluiste en concerte, hoofsakelik in continentale Europa, hoofsakelik in Duitsland en die Benelux lande, Skandinavië, Tsjechië, Polen, Slowakije, Spanje en Portugal en sommige in Ierland. Hulle het sedert die vroeë 1980s meer as 20 miljoen albums verkoop en is in die 1990s as die 6ste gewildste muziekgroep in Duitsland aangewys. Ten spuite van hulle Amerikaanse oorsprong is die groep feitelik onbekend in die Verenigde State. Ja, jy moet net na een van hulle lewendige uitsendings gaan kyk om te besef hoe gewild hierdie groep eintlik is. Mense, die weet die Beatlemania wat hulle altyd van praat, waar die meisies in trane uitbars en sovoorts, dit is die type ding wat aangaan dwars deur hierdie groep se vertonings. Sovoorts, dit is die type ding wat aangaan dwars deur hierdie groep se vertonings. Ons gaan luister van hulle, Take My Hand. Dit is by een van hulle lewendige vertonings in 1994.

Zoals we hebben zo'n lekker stukje ZZ Top muziek stukje daar. En om verder die was in die oren uit te krijgen. Hier is nog zo'n lekker stukje AC/DC.

0: just to give it a chew.
1: Pragtig, pragtig, teens Jordan. Sy stem is aan hopeloos te vroeg stil geraak. Met Beautiful Noise en dan Justin Illusion, Jonita Du Plessis, Franja Du Plessis en Ruan Jos. Nou, kom ons hoor gauw hier, wat sê die bak van Kraaibak, die president van Kraaibak, die burgemeester van Kraaibak, die advertentie guru van Ramkat Radio, die man wat saam met sy vrou in die hospitaal gaan lê sodat hulle kan saam uit eet. Ai, Johan, is jy in Alwyna daarom al by die huis? Hoe gaan dit daar, my mater?
2: Naansie, Toy. Ja, luister, is bietjie koeler hier by ons. Ek glo daar by julle ook, as ek so die kant toe kyk, is hier weer daar by julle ook maar omgekrap, koud. Maar ja, ek is aan weer by die huis. Op parool na omtrent een week in die hospitaal. En verder gaan het goed, of het gaan beter, en het gaan beter elke dag zo. Waar je om voor dankbaar te wees. Luister, Toy, ik wil net zeggen, dat alsjeblieft, man, alle sterkte voor Opie Duitser, wat op die oomlik voor behandeling 6 weken in Kimberley moet dierbrengen.
1: Ja?
2: Zeg voor Piet, alle sterkte.
1: Ja.
2: En voor Frieda, wat ons dan nou die caretaker is, alle kracht en sterkte voor haar ook. En hulle moet veilig wees.
1: Ja.
2: Ja, as jy kan, man, speel aan daar vir Piet een lekker stukje. Ek weet, hy sal nou iets soos die Namakolandse tees of iets van die type goed hou of iets van hom en nie te brein.
1: Ja.
2: Ja, en sê sommer voor my en nie ook nogmaals baie geluk. Hy toek ons in die week vir jou.
1: Oké.
2: Nou toe, man, dan praat ons weer. Lekker aan verder, baie.
1: Yes, Johan. Ja, ek het ergens het ek gesien van Piet wat in die hospitaal is, maar ek het net so met die een oog gevang en met die ander, soos is half so met die een kant in en die ander kant uit. So Frieda, ek weet nie of jy daar by Piet in die hospitaal is en of jy luister nie, maar baie sterkte vir jou, Pieta, en ek hoop jy kom sommer weer gezond en sterk daar aan die ander kant uit. Ons hoop, ons glo so en ons bid vir jou en alles. En ja, ek het nog nie eens gepraat daarvan nie. Ons het nou net hier, na die volgende 2 songs, gaan ons gauw een bykie voete stamp. Daar is daar 2 lekker nommerkies in. Ek wonder of ek nie moet, het is daar, nee maar wat, ons maak mos hier so, ons het eerst 2 lekker nommerkies hier so, en daar kan ons voete stamp. 2 Keep Moore en Aaron Goodwin nommerkies, en daarna gaan ons voete stamp. Maar ek het ons nou een nieuwe story, wat ons nou nie meer een gaskunstenaar het nie, maar wat ek julle nou genooi het, om vir my so 8 songs en na 10 songs toe, of iets 6 na 10 songs toe aan te stuur, enige song, het hoef nie van een specifieke kunstenaar te wees nie, en dan net een voice note samen te stuur en te sê, luister, hierdie songs, die 2 of die 3 is vir my oor die, en die, ek hou van dit, en ek hou van die, jy kan 2 of 3 voice note stuur, en dan pas ons het so in tussen 8:30 en 8:30, en dan speel ons sommer so een bykie lekker, kan jy ook sommer so een bykie lekker DJ wees hier op Ramkat Radio. Maar vanavond het ek nou, het ek net gauw hier, kyk gauw vinnig, ek het nou, probeer nou elke aan die ding so interessant as moontlik hou vir die manne. Ja, 3. Ja, ons het ons nou baie groot kunstenaars gehad in Namakoland. Goeie kunstenaars, wat naam gemaakt het en alles, en daar is te veel om op te noem. En ek het nou hier sommer so net 7 by mekaar gesit van die meer bekende Suid-Afrikaanse Namakolandse kunstenaars. En onder andere is die Namakolanders daar in, die Seaboys is daar, Waarsie Visser is daar, Zak van die Kerk, Michiel Visser, Waarsie se broer, Arman Steenkamp, en JP Dippenaar, so ek het sommer net so 'n paar, ek gaan so tussen 8 en 9, gaan ek vir ons so 'n bietjie die groot, ek wil nou amper sê die groot 10, of die groot 5, jy kry mos die groot 5 diere, maar hier is meer as 5 kunstenaars, so ek kan dit ook nie noem die groot 5 van Namakoland, soos ek getel het nou, hier is vinnig 7 verskillende kunstenaars, so die groot 7 van Namakoland ga ek vir julle 'n bietjie speel hier tussen 8:00 en 8:30. So Piet, byt vas. Ah, kom nog 'n paar lekker nommertjies jou kant toe. So voor nou gaan voete klop, gaan ons nou eers gou hier met Keep Moore, The Crown en dan Aaron Goodwin met 'n Lonely Drum.

you in my arms fassen. Slaap zacht, mijn lief, ik zal het donker van je weghouden.

Ja, lekker, lekker nommer daai Kruik Sittler met Rock and Roll, Rock and Roll vanavond. Goeienaand, Alta, sy sê baie dankie vir daai twee gunsteling songs van twee gunsteling vriende. En dat sy ook hier een request gestuur, Send Me the Pillow van Bonnie Tyler. Ek gaan dit nou vir jou speel. En Brian en Laurie Boegler van Brr in Ierland. Goeienaand, sy sê, hulle sê ook goeienaand, geniet die muziek hier, ander kant die water. Baie lekker om van Laurie te hoor, en so van ons vriende daar oor die water. Gert, is jy nou moeg, Isle of Man, wat gaan aan? Laat ek aan nie van jou hoor, my mater. Praat een bykie, praat een bykie.